0: Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

mannen, zie kan het

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27... zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbranden in Canada worden groter en heviger, zeggen de autoriteiten daar. Dit weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwam

0: Nederlands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot 1:00 of 11:00 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden, vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar 1 graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
3: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
2: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpen en Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
2: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden, in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een panna-knockout-toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna- en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van...

0: Een bericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
4: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
3: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
5: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
3: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 22 tot 28 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verricht de wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadhuisplein een Panna Knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen Panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 16:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 s'avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 s'avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
8: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
7: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
9: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
7: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik ben geboren in deze vallei in een klein dorpje vlakbij de rivier. In zo'n dorp verandert er bijna nooit iets. Het leven is nu nog steeds hetzelfde als vroeger. Mijn jeugd leek dan ook heel veel op die van mijn vader en op die van zijn vader. Toen ik nog jong was, kreeg ik een vriendinnetje, Mary, die op dezelfde school zat als ik. 17 jaar waren we toen allebei. Op een mooie dag reden we naar een plaats net buiten de vallei, want daar is het veel mooier dan bij ons. Op een prachtige plek bij de rivier trokken we onze kleren uit en doken het water in, zodat we met z'n tweeën even alleen konden zijn. Maar ja, soms gaan dingen niet zoals je ze van tevoren plant. Mary raakte zwanger, zodat mijn cadeau voor mijn 19e verjaardag er anders uitzag dan ik had verwacht. Een trouwpak en een trouwboekje. Daar kon ik het mee doen. Onze trouwdag was ook totaal anders dan we ons hadden voorgesteld. Geen blije gezichten, geen romantische trouwkapel, geen bruidsjurk. Nee, we trouwden snel bij een ambtenaar en daarmee was de zaak afgedaan. In het begin ging het wel goed tussen ons. Ik vond een baan bij een bouwbedrijf, maar de laatste tijd hebben ze bijna geen klussen meer voor me. Tja, de slechte economie, hè. En daardoor wordt alles minder. En onze relatie heeft daar zwaar onder te lijden. We worden steeds onverschilliger tegen elkaar. Ik kan me die nachten bij de rivier nog zo goed herinneren. Daar lagen we dan met z'n tweeën aan het water dicht tegen elkaar aan. En als ik daaraan terugdenk, moet ik meteen ook denken aan de dromen die we toen hadden. Dromen die nooit zijn uitgekomen. Dus, weet je wat, liefste? Ga nog één keer met me mee naar die bijzondere plek, net als vroeger. Voordat onze rivier, net als onze liefde, definitief opdroogt.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een Panna Knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen Panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben tijdelijk te maken met minder heet zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig bij toenemende bewolking en mogelijk een lichte bui. In de loop van de middag klaart het breed op en waait er een matige noordwestenwind. Daardoor wordt het hooguit 23 graden. Vanavond en vannacht enkele wolkenvelden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het overwegend zonnig en droog. De temperatuur is nog wel vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna wordt het flink warmer. We krijgen een paar tropische dagen. Daarbij is het zonnig en droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 10:45 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadhuisplein een Panna Knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen Panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 16:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 s'avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 s'avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarde vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben tijdelijk te maken met minder heet zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig bij toenemende bewolking en mogelijk een lichte bui. In de loop van de middag klaart het breed op en waait er een matige noordwestenwind. Daardoor wordt het hooguit 23 graden. Vanavond en vannacht enkele wolkenvelden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het overwegend zonnig en droog. De temperatuur is nog wel vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna wordt het flink warmer. We krijgen een paar tropische dagen. Daarbij is het zonnig en droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Zanne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een panna-knockout-toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna- en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaargroep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben tijdelijk te maken met minder heet zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst rustig bij toenemende bewolking en mogelijk een lichte bui. In de loop van de middag klaart het breed op en waait er een matige noordwestenwind. Daardoor wordt het hooguit 23 graden. Vanavond en vannacht enkele wolkenvelden en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen is het overwegend zonnig en droog. De temperatuur is nog wel vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna wordt het flink warmer. We krijgen een paar tropische dagen. Daarbij is het zonnig en droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales. En de koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 10:45 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadhuisplein een panna knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaargroep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, een ongeluk bij Apeldoorn-Noord. Er staat nu 7 kilometer file vanaf Heerde-Zuid, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan, dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg en een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file bij Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 10:45 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een panna knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 16:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaargroep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarde vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 6 kilometer file. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Alfred Hoenderloo. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Deze week de radio.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een Panna Knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen Panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het AWC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het AWC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaargroep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 10:45 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een panna-knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna- en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. De epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files in het midden van het land op dit moment. De A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 5 kilometer file met ook een kwartier vertraging. En de A50 Arnhem-Apeldoorn, daar is de spitsstrook dicht tussen Waterberg en Hoenderloo. Er staat 3 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade. Maar veel is er nog niet bekend. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden, bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Borger Breeveld was 82. In Thailand is een ex-parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus deed op YouTube live een bekentenis. En het weer, zon en wolken, 20 tot 29 graden vandaag. Morgen meer zon, maar een paar graden minder warm.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 10:45 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadhuisplein een Panna Knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen Panna en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Weinig problemen in het midden van het land op de weg. Een paar bijzonderheden. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knopend Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Die is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A27 Utrecht Almere. Tussen Hilversum en Huizen 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Elspeet ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft daarmee het leven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thaise parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files ook in het midden van het land. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A27, Utrecht-Almere voor Eemnes. Ook 10 minuten oponthoud nog met 5 kilometer file. A28, Amersfoort-Zwolle. Ook daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Deze stond bij Elspeet. Er staat nog zo'n 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Want alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En tenslotte de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht door problemen met de camera's bij Hoenderlo. 4 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. Het weer, morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een panna-knockout-toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna- en straatvoetbal Jan Joost Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 4:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaargroep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarden vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.

0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Opvallende files in het midden van het land op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg, knooppunt Waterberg, moet ik zeggen, staat 7 kilometer file met nog 10 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een pechgeval. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij inmiddels. A27 Utrecht Almere, bij Eemnes nog 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo is de spitsstrook dicht. Er zijn er problemen met de camera's en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in het midden van het land worden nu snel korter of lossen op. De meeste oponthoud zien we nog op de A12, onder andere van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg, knooppunt Waterberg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En nog 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere voor Huizen. Er staat 7 kilometer file. En tenslotte de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Een auto met pech, vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pinda La Parra in 1976. Het weer, morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Morgen begint de zomerparade in het Stadshart. De eerste editie van het meerdaagse festival met onder meer veel sport dat is ontwikkeld om het gebied meer toeloop en levendigheid te bezorgen. De gemeente zegt te rekenen op zo'n 7500 bezoekers. Om 11:15 verrichten wethouder Janne de Wilde en meervoudig Nederlands kampioen freestyle en pannavoetbalster Jasmijn Jansen op het Agorahof de aftrap. Hierna kunnen voetballiefhebbers vanaf 8 jaar meedoen aan 3x3 basketbal. In de middag begint op het Stadshuisplein een panna-knockout toernooi. De winnaars kwalificeren zich voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast verzorgen onder andere Jansen en wereldkampioen panna en straatvoetbal Jan Joost, Easyman, demonstraties en clinics. Het feest heeft ook gevolgen voor niet-bezoekers. Komende zaterdag, 15 augustus, wordt het topsportweekend van de parade gehouden en daarom wordt de wekelijkse zaterdagmarkt verplaatst naar de parkeerplaats achter de Albert Heijn en het ABC-gebouw, meldt de gemeente. De markt is zoals gebruikelijk geopend van 8:30 ochtends tot 16:00 middags. Om voldoende ruimte te bieden aan de markt geldt vanaf vrijdagavond 14 augustus 10:00 avonds tot zaterdag 15 augustus 17:00 avonds een tijdelijk parkeerverbod op de parkeerplaats achter de Albert Heijn, het ABC-gebouw. Bezoekers kunnen die dag gebruik maken van het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van de gesloopte school Arcus. Een van de hoofdverdachten in de zaken tegen de jeugdbende Kempenaar Groep, de nu 22-jarige MH, heeft een maand geleden zijn enkelband doorgeknipt. Gisteren, eind van de middag, was hij nog zoek. Dat meldt de Stentor. De man was in maart in afwachting van de afronding van zijn zaak, komend najaar, onder voorwaarde vrijgelaten na 390 dagen voorarrest.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De kans op een bui wordt de komende uren steeds kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer de ruimte. Door een matige noordwestenwind is het met een graad of 22 een stuk minder warm dan gisteren. Vanavond droog en vrij helder. Vannacht soms wolkvelden en met 12 graden fris. Morgen schijnt de zon de hele dag veelal en blijft het droog. De temperatuur is net als vandaag vrij gematigd. Woensdag en de dagen daarna aanhoudend droog. Met veel zon en wind vanaf het land gaat de temperatuur flink omhoog. Het wordt een paar dagen tropisch heet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
6: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
5: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker Van People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
7: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
5: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Ordinary, Alex Warren. En zo begint maandagavond live.
1: Nou, ik vond het niet echt ordinary. Viel wel mee, toch?
0: Ja, viel wel mee. Ik vond het ook niet zo ordinary als het klinkt soms.
1: Ja.
0: 10 augustus 2026.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja, ik las er is nog maar 2 of 3 weken zomer.
1: Ja, is dat zo?
0: Ik heb het gevoel dat we al vanaf...
1: Kunnen ze dat al voorspellen dan?
0: Nee, de zomer, de echte, ja, zomer, echte zomer, zeg maar.
1: Nee, snap ik wel, maar het blijft wel tot eind.
0: Zo de knetter, man. Hoe warm willen we het hebben met z'n allen?
1: Ja, mooi toch?
0: We kunnen gewoon de rivieren oversteken, lopen om tegenwoordig.
1: Over 60 jaar zeggen ze, weet je nog, in die tijd was het ook zo heet.
0: Weet je nog wel, opa?
1: Ja, dat zeggen ze nu ook in 1956. Ik ook zo warm, was ook zo heet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Rivieren allemaal droog.
0: Goed, maar welkom kijkers en luisteraars naar bij Maandagavond Live. En we zijn er tot 9 uur. En jullie zijn eigenlijk gewend dat we natuurlijk volle bak hebben. Nou, ja, dat hebben we wel een beetje.
1: Het is een beetje een rare avond geworden.
0: Ja.
1: Ik had allemaal afspraken en om 8 uur zou Close to Home komen. Hè, maar die moet afzeggen, want die zijn bezig met dat feest op het plein. Weet je,
0: ja, daar gaan we het ook over hebben.
1: Die hebben het veel te druk, dus die proberen even op een andere datum te komen. En Essien Stormbroek van de PVV zou er nu om 7 uur zijn. Maar die is helaas zit hij nog even thuis, maar die komt om 8 uur.
0: Ja, die komt om 8 uur.
1: Hij vroeg, om half acht hebben we gast en om 8 uur dan.
0: Hij moet thuis even wat dingen regelen, wat kinderen uitwringen, ja, geloof
1: logisch,
0: ik.
1: Dat is logisch toch. Dus maar die komt om 8 uur.
0: Ja, dus, en wij zijn zo flexibel als een tuinslang, dus dat kan gewoon.
1: Ja.
0: En voor de rest, wat hebben we om 7:30?
1: Om 7:30 hebben we Orianda de Moes. En die gaat vertellen over het Lelystad Uitgaasfestival.
0: Oh,
1: dat is ook een heel groot feest, hè?
0: Nou ja, en er gebeurt genoeg op dit moment, hè?
1: Zeker ondanks weten. Als je ziet dat er allemaal georganiseerd wordt. Nou, heel leuk.
0: Nee, maar ook gewoon wat er allemaal inderdaad. De zomerparade deze hele week. Hè. Ja. Nou ja, de Zilverparkgarage en het brandalarm wat allemaal doet. We hebben de Kempenaarbende die ze enkel banden.
1: Ja, ze rekenen mij daar ook toe omdat ik op de Kempenaar woon. Maar dat is niet zo hoor. Als je er woont ben je niet automatisch lid van die groep.
0: Oh, maar het is geen bende bij jou in die tuin en zo?
1: Oh, dat weet ik, moet je Ria vragen.
0: Nee, anders hoor je wel bij de Kempenaarbende. Dus als het een bende is.
1: Ja, het is echt een triest.
0: En we hebben het Grachtenfestival gehad natuurlijk, afgelopen weekend. Dus ja, er is zo...
1: Echt alles georganiseerd, joh. Mensen lopen altijd te klagen. Maar
0: hou op, het is hartstikke leuk. En we hebben ook weer een buurtcamping gehad afgelopen weekend. Was ook weer gewoon geweldig, prachtig, mooi.
1: Ik heb vorige keer het voorstel gedaan, was ook iets van Omroep Flevoland of zo. Over die nieuwe parkeerplaats, die zijn het maken waar Arcus geweest is. Wel, die school. Ik zeg, als je nou er staat nog een gymzaal, die is van Porteum, hè. Die wordt afgebroken, want Porteum krijgt een eigen gymzaal daar verderop. Toen hebben we gezegd, waarom maak je daar nu niet een evenemententrein van? Dat is groot, daar kun je makkelijk 5000 mensen ontvangen. Genoeg plekken om te parkeren. Hè? Want daar waar de polder is, kun je auto niet kwijt. Hè? Dat is altijd een probleem daar. Ook die mensen die daar werken, die kunnen een aantal dagen hun auto niet kwijt. Dan kan iedereen zijn auto kwijt. Zit je midden in de stad. Evenemententrein midden in de stad. Hoe mooi is dat?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En ze, ja, dat,
0: wat zei de gemeente?
1: De gemeente zei, nou jammer dan. Dan moeten ze maar kijken van wie het wel is. Koop het. En maak er een mooi evenemententrein van. En er wonen, wonen mensen daar, dat nieuwe wijkje zitten. Nou, dan maak je een klaagmuur tussen. Weet ik veel.
0: Een klaagmuur?
1: Ja.
0: Die staat ergens anders.
1: Dan zit je er een muur tussen. Dat die mensen dat, wat hebben we nou voor grote evenementen per jaar? 4, 5?
0: Nou, jij weet niet, ze willen natuurlijk naar meer, maar op zich...
1: Oké, maar er zijn er nu denk ik hele grote, zijn er 4, 5, meer is het niet, hè. Maar kleine evenementen kunnen er ook zijn. Ja, Sinterklaas kun je er ontvangen. Ik heb een voorstel een paar jaar geleden voor een muziektent, en daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. Dat is goedgekeurd, maar ze hebben geen plek. Nou, zet er ook een muziektent neer. Hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: Nee, daar kun je echt iets mee
0: genoeg
1: doen.
0: Genoeg ideeën.
1: Ja.
0: Maar goed, er komen woningen.
1: Ja, dat brengt meer geld op natuurlijk.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat die grond al verkocht is.
1: Ja.
0: Helaas, genoeg een leuk idee. En wie weet, we kunnen straks aan Essien vragen hoe hij dat vindt.
1: Ja, inderdaad.
0: Is de PVV wel voor een evenemententerrein daar?
1: Nou, zeker. Ik denk, god, jongen, kijk, de meent is heel mooi. Daar gaat het niet om. Maar het is heel lastig.
0: Nou ja, het is geen evenemententerrein. Het is een parkeerterrein.
1: Het is een parkeerterrein, ja.
0: En Jordaan in de Polder gaat er staan. En ik denk, 5 september is het toch ook weer dat van André Hazes en zo?
1: Ja,
0: is dat,
1: ja. Maar je moet je voorstellen, er zitten heel veel kantoren omheen. Die mensen kunnen daar een auto niet meer kwijt. Mijn apotheek zit er. Ik moest iets halen bij de apotheek. Nou, de auto is dan op de stoep geparkeerd.
0: Ja, de sportschool zit er natuurlijk. Ja, en wat zit er al meer? Rattaplan zit er. Iedereen die naar het pleintje gaat eten, drinken, die zal ook daar zijn auto natuurlijk allemaal neerzetten. Ja. En er zit een notaris. Er zit van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Goed, zijn we uitgemopperd?
1: Nee, het is geen mopper, hè?
0: Nee, het is mopper. Niet
1: nee,
0: mopper.
1: Zeker weten. Nee,
0: Mr. Positivo, die moppert niet, hè?
1: Nee.
0: Tot zover weer even lichtelijk nieuws uit Lelystad.

0: Huey Lewis en de News. The Power of Love. En daarvoor nog Carrie Moore en I Still Cut the Blues. En dat allemaal bij maandagavond live. Ik moet even wat vertellen, want we krijgen een aantal appjes en opmerkingen van... Dave heeft geen bril meer op.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, nee, dat klopt ook. Mijn rechteroog, voor de kijkers links, is vorige week aan staar geopereerd. Dus ik heb gewoon twee ongelijke ogen nu. Dus dat is een beetje heel gek kijken naar mensen en lezen. En aanstaande woensdag wordt de andere kant. Dus volgende week heb ik weer geen bril op.
1: Nou, ik belde aan, toen deed jij open. Toen dacht ik, wat een rare man. Je had geen haar of zo. Oh, dat had ik al niet.
0: Dat had ik al niet, hè. Dus dat is niet veranderd.
1: Ik moest even denken.
0: Nee, maar ik kreeg heel veel appjes. Ah, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Nou, ik kijk heel af en toe een beetje gek misschien. Ja. Of ik kijk normaal voor de meeste mensen.
1: Dat is het punt niet.
0: We gaan verder met onze gast. Is veel interessanter dan wat ik ben.
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
3: Goedenavond, ik ben Orianda. Ik zit in het bestuur van Uitgastfestival. En ik kom hier wat vertellen over onze jubileumeditie die dit jaar is.
0: Nou, wat gezellig. Want hij komt er weer aan.
3: Hij komt er weer aan. 25e editie van Uitgastfestival is op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Het is een bijzondere editie, want we vieren feest.
0: Ja, even voor de mensen die altijd onder de steen leven in de Lelystad roepen... er is nooit wat te doen.
3: Ja.
0: Wat is Uitgast?
3: Uitgast is een festival in Natuurpark Lelystad. Het is vooral gericht op klassieke muziek. Maar we hebben ook een kinderprogramma. En het is ook genieten van de natuur. Het is ook een beetje jazz. Het is ook een beetje feest. Er zijn ook foodtrucks aanwezig. Maar het is vooral klassieke muziek.
0: Ja, en is het dan het hele zware klassiek of is het van alles en nog wat?
3: Het is een mix van alles. We hebben een hele goede programmeur, die maakt er een hele mooie mix van. Dus het kan op sommige momenten wat zwaar zijn en sommige momenten heel licht. Sommige momenten humoristisch, sommige momenten theatraal, zang, piano.
0: En zijn het dan bekende werken of zijn het ook zelf geschreven door de mensen?
3: Soms zijn er wel inderdaad eigen composities. We hebben ook wel in het verleden compositiewedstrijden gehad. Dat componisten zelf hun werk instuurden. Maar het is ook wel heel veel bekend werk. Zoals Bach en Vivaldi.
0: Mooi.
3: Ja.
0: En hoe lang, wat ik net al zei, het is feest.
3: Ja.
0: Want?
3: Nou, want het is de 25e editie.
0: En dat betekent groot feest.
3: Ja, dat betekent groot feest. Dus dit jaar beginnen we ook eerder. Normaal beginnen we zaterdagavond rond 7 uur. En dit jaar beginnen we al zaterdagmiddag om 2 uur. En dan hebben we een middag enerzijds voor de kinderen. Hebben we een kinderprogramma. En anderzijds hebben we veel grote namen, oude bekenden... die al eerder hier op het festival zijn geweest.
0: Ja, wat moet ik bedenken dan bij een kinderprogramma? Want welke leeftijd bijvoorbeeld?
3: We hebben 3 workshops. Eén is voor kinderen vanaf 1 jaar al.
0: Zo?
3: Die kunnen al vroeg.
1: Die hebben nog een luier om, toch? Of niet?
3: Ja, een luier om. Ja. Nou, dat hoop ik.
1: Al leren ze zelf een luier om doen of zo.
0: Wat leren kinderen van 1?
3: Ja, ze gaan luisteren, ze gaan meespelen, ze gaan genieten.
0: Nee, want ik heb er thuis één van, niet thuis, dus mijn kleinzoon van 2. Nou, ja. die krijg je niet 10 minuten stil op een stoel.
3: Nee, maar die hoeft ook niet stil te zitten, die mag lekker dingen doen.
0: Oh, die mag gewoon lekker
3: die
0: rondlopen.
3: Die mag instrumenten pakken. Ik weet niet precies de inhoud, want daar wacht ik nog op van het eerste workshop voor die kleintjes. Maar dat zal iets zijn met sambaballen of met van die... hoe noem je die dingen ook weer? Die je kan draaien, dat soort regenmuziek.
0: Ja, oh ja.
1: Hoe
0: noemen ze dat? Wij hebben het hier gehad. Wij hebben het hier gehad.
1: Ja.
0: Hoe noemen ze dat nou?
1: Bamboestok is dat?
3: Ja.
0: Bamboestok die geluid maakt. Bamboestok die geluid maakt.
1: Rob Driessen was hier een keer.
0: Ja, die was ook met die... hoe ziet het programma er verder uit?
3: We hebben dus zaterdag hebben van 12 tot 9... In de middag hebben we dan het grote podium waar geopend wordt door Apollo Ensemble. En dan in de avond sluiten we af met West Side Story. Dat is echt wel een feestje. En dat is ook dan bij zonsondergang, dus dat is altijd hartstikke mooi. En dan gaan de lichtjes aan en dan gaat iedereen lekker naar huis. En dan op zondag starten we om 10 uur. En dan starten we met yoga. Yoga begeleid door muziek. En daarna starten de optredens.
0: En iedereen kan gewoon komen en eraan meedoen?
3: Iedereen kan komen kijken. Het is gratis. We zijn afhankelijk van subsidiegevers en van sponsoren. Dus iedereen mag gewoon komen. Neem lekker een picknickkleedje mee. We hebben wel wat stoelen, maar er is altijd te weinig. Dus als je lekker je eigen kleedje meeneemt. Eten hoef je niet meer zelf te regelen. Want sinds vorig jaar hebben we ook foodtrucks. En we hebben restaurant Hartelijk die voor iedereen wat versnaperingen heeft.
1: Oh, wat leuk, ja.
0: Leuk allemaal weer. Zie je, en mensen die altijd... We krijgen nog wel eens van, op Facebook ook... Want er is nooit wat te doen in Lelystad. En dan denk ik, hoe kan dit? Ja. Jullie doen het al voor de 25e keer.
3: Ja.
0: Dat moet toch gewoon zichtbaar zijn?
1: Heb jij dat al 25 keer meegemaakt?
3: Zeker niet. Nee, ik heb er... dit is mijn derde jaar...
1: Ja, je mag vragen hoe oud je bent, snap je? Dat mag je niet vragen aan de dame.
3: Ik ben 39 inmiddels.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja, maar dus het had gekund.
0: Ik ben het had gekund. Nee. En wat is jouw rol? Speel je zelf muziek? Geef je yoga? Of,
3: nee, allemaal niet. Ik zit in het bestuur. En ik doe de promotie, dus vandaar dat ik hier ook zit. Dus ik doe de socials, ik doe de website. En zorg dat er zoveel mogelijk bezoekers weer komen dit jaar.
0: Ja, en speel je zelf wel een instrument?
3: Helaas niet.
0: Helaas.
3: Nee, ik heb wel een piano thuis staan, maar...
0: Dat mag je gewoon te verstoffen.
3: Dus, hij wordt wel gebruikt.
0: Maar niet door jou.
3: Maar niet door mij.
0: Maar gewoon door de thuisfront die mooi speelt.
3: Ja.
0: En heb je thuisfront dan ook nog een rol straks daar?
3: Ik heb 3 kinderen en die kinderen vinden het heel leuk om het weekend erbij te zijn. En die helpen af en toe met de programmafolders uitdelen. Maar het is niet dat ze daar zelf gaan optreden. Of misschien dat ze meedoen aan een workshop. En de excursies vinden ze ook heel leuk. Want het Flevolandschap, de eigenaar van het natuurpark, die verzorgt ook excursies dat weekend. Dus je kan mee met de boswachter in de wagen en je kan mee op de fluisterboot.
0: Wat grappig allemaal. Hey, maar je zegt dan de kinderen, maar ik bedoel, het is toch voor oude mensen?
3: Er zijn ook heel oudere mensen, inderdaad. We hebben eigenlijk 2 specifieke doelgroepen. Jonge gezinnen, die dan echt voor het kinderprogramma komen. En wat oudere mensen. Niet alleen maar, maar we zien wel dat de liefhebbers zijn van Uitgasfestival.
0: Ja, maar ja, zoals Best Side Story, dat is toch volgens mij voor alle leeftijden?
3: Dat denk ik ook.
0: I Like to Be in America, toch?
3: Ja.
0: Zoiets, ja.
3: Ja, maar,
1: dat is een keer gezien, de film.
0: Ja, de musical en alles. Ja, dat is gewoon geweldig.
3: Ja.
0: En hoeveel bezoekers hebben jullie gemiddeld?
3: Ja, we tellen ze niet 1 voor 1. Want je kan natuurlijk via zoveel ingangen binnenkomen in het natuurpark.
1: Dat is niet
3: maar wij gokken elke keer zo rond de 4000.
0: Zo.
3: En vorig jaar was het echt heel erg druk. Dan moesten ze ook een tweede parkeerplaats open, omdat het zo populair was. Dus we adviseerden mensen ook zoveel mogelijk ook op de fiets te komen.
0: Ja, het enige wat je moet hebben is gewoon lekker weer.
3: Dat is wel een vereiste. Vorig jaar starten we met regen en zelfs toen zaten er al mensen.
0: Zo.
3: Maar als de zon schijnt, is het toch wel een stuk fijner.
0: Het moet geen 30, 35 zijn, want dat is in Nederland ook niet fijn.
3: Ja.
0: Maar zoals vandaag is het eigenlijk wel een mooi temperatuurtje. Ja. Dat je gewoon gezellig kan luisteren.
3: Ja.
0: En je kan gewoon komen, zitten.
3: Ja.
0: In de hele dag.
1: En wanneer is dat precies ook alweer?
3: Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat is over bijna iets minder dan 3 weken dan.
3: Weken.
0: Hè,
3: ja.
0: Het gaat dan weer hard.
3: Ja.
0: En waar hoop je op? Of wat is eigenlijk dat je zegt van nou, als dit, dan is hij voor mij geslaagd?
3: Nou, als ik blije mensen zie, dan ben ik ook blij.
1: Ja. Nou, daar gaat het ook om. Ja,
3: ja, als iedereen lachend weg. En wij doen ook altijd enquêtes aan het einde. Die hebben we ook nodig om ons te verantwoorden, omdat we subsidie krijgen. En als je daar dan positieve dingen op terugleest, van geweldig programma, of we hebben ervan genoten, we zijn er volgend jaar weer bij, dat soort dingen. Ja, dan maakt het voor mij een mooi weekend.
0: Maar jij zit in het bestuur en doet de promotie, maar wat trekt jou dan aan hieraan? Want je kan wel zeggen, ja, ik zit in het bestuur, maar je moet toch wel een feeling ermee.
3: Ja, ik ben niet heel erg van de klassieke muziek, maar ik leer heel veel. Dus dat vind ik heel interessant. Ik leer veel over de muziek. Via de andere mensen die dan daarbij betrokken zijn. En ik haal heel veel energie uit de mensen met wie ik samenwerk en uit dat weekend zelf. Omdat het zo'n leuke sfeer heeft, zo positief.
1: Het is gewoon leuk om te organiseren.
3: Ja.
1: Ik organiseer ook heel veel en dat vind ik alleen maar leuk om te doen.
3: Ja.
1: Je hoeft zelf niet mee te doen.
0: Nee, het hoeft ook niet. Maar ik denk, je moet wel een beetje een binding hebben.
1: Ja, met affiniteit een beetje mee hebben. Maar het feit dat je iets organiseert is al leuk.
0: Ja, en in Lelystad ook gewoon. En voor de 25e keer, hè, mensen, hallo, ga nou eens een keer niet roepen, maar ga er gewoon een keer heen.
1: Ja.
0: Gewoon
3: zeker
0: leuk.
3: Een keer kijken. Want je kan binnenlopen en als je helemaal niks vindt, kun je ook zo weer weglopen. Het heeft niks gekost.
0: Precies, kost niks. En dat is voor de Nederlanders altijd fijn. Als het niks kost, dan staan we vooraan.
1: Staan ze maar vooraan.
0: Ja, dan staan we vooraan.
3: Want normaal gesproken betaal je ook voor het parkeren bij Natuurpark. Ja. En dat weekend is dat ook gratis.
0: Okay.
3: Dus dan is je echt niks, behalve een beetje benzine.
0: Ja. Nou, eigenlijk moet je gewoon op de fiets komen.
3: Dat is nog
0: beter. Dat is het mooiste. Hè? Dat is gewoon milieuvriendelijk. Want we hebben al zo weinig water en dan gaan gaan we dan gewoon met z'n allen op de fiets.
3: Ja, heel goed.
0: Mooi weer. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die vind ik eigenlijk wel nog interessant om te vertellen?
3: Nou, ik moest een paar namen opnoemen van onze programmeur. Dus ik pak ze er even bij.
0: En dat zijn
3: bij.
0: De mensen die dan eraan mee werken? Of dat zijn de muzici?
3: Dat zijn de muzici.
0: Nou, ik zou ze allemaal noemen. Dus
3: ik heb ze al genoemd, Apollo Ensemble. Daar starten we mee. Dan hebben we in de avond hebben we Niek Baar. En Eduard Preda op viool en piano. En daarna hebben we dus Karin Strobos en Ernst Munneke. Mezzo-sopraan en piano. Die hebben een voorstelling die heet Beestachtig. En daarna als sluitstuk op de zaterdagavond hebben we de West Side Story van Lisa Jacobs.
1: Dat is voornamelijk muziek, denk ik.
3: Dat is allemaal muziek.
0: Ja. Ja, wat dacht jij dan?
1: Nou, ik dacht misschien een beetje optreden ook.
0: Oh, nee.
3: Nee, het is niet. We hebben op zondag wel een soort theater. Dus op zondag starten we weer eerst met yoga, had ik al genoemd. Dat is ook wel heel lekker om mee te starten. En daarna hebben we het Kofferbak Collectief. Dat is
0: grappig.
3: Muziek en theater.
1: Ja, ja.
3: En dat heet de Vegetarische Jachtkantaten. En dat is ook wel iets waar ik me op verheug.
1: Ja, ja.
3: Ja, en we hebben nog een concertlezing. Ter ere van het 40-jarig bestaan van Flevoland. Dat heet Oude Zee, Nieuw Land. Dat is een mix van tekst en muziek.
1: Ja.
0: Genoeg te doen?
3: Ja, zeker. En wat ik ook nog moest noemen is het Weens Koffieconcert van het Butter Quartet.
0: Nou, heb je niemand vergeten? Want anders ben je straks naar huis.
3: We krijgen nog meer, maar dit moest ik zeker even
0: noemen. Ja, precies. En als mensen nou luisteren en zeggen, hey, kan ik ook ergens dit op de website ergens? Waar kunnen ze kijken?
3: Ja, op uitgas.nl.
0: Nou, moeilijker kunnen we het niet maken.
3: Het is heel makkelijk, daar staat het programma.
1: Uitgas Lelystad? Of is het landelijks ook? Of alleen maar Lelystad?
3: Iedereen mag komen. Dus we hebben niet alleen bezoekers uit Lelystad.
1: Nou ja.
3: Maar ook daarbuiten. En we maken ook promotie buiten Lelystad.
1: Nee, maar uitgasfeest, is dat een landelijk iets ook?
3: Nee, het vindt alleen Lelystad plaats in Lelystad. Okay. Ja.
0: Zie je, zo uniek zijn we gewoon weer.
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Leuk.
1: Ja.
0: En even over die bamboestok die geluid maakt.
3: Ja, hoe heet die?
1: Rob Driessen.
0: Regenstok. Moeilijker kunnen we niet maken ook hierin.
3: Ik heb nog één toevoeging.
0: Jazeker.
3: Wij zijn ook op zoek naar nieuwe bestuursleden.
0: Oh.
3: Dus we zoeken een nieuwe secretaris. En we zoeken iemand die wil helpen met de logistiek. Dus de tenten bestellen, de techniek.
0: Wat moet je daarvoor kennen en kunnen?
3: Vooral heel veel interesse hebben om het te doen, denk ik. Ja, en dan komen we er wel uit.
0: En staat dat ook bij de website vernoemd?
3: Nog niet. Zijn we mee bezig.
0: Komt eraan. Is jouw
3: maar ze mogen alvast reageren.
0: Kijk even voor meer informatie op uitgas.nl. Yes. Hartstikke leuk. Hey, dankjewel.
3: Ja. Jullie ook.
0: Heel veel succes. En misschien is het ook leuk als je na afloop komt vertellen natuurlijk hoe het geweest was.
3: Oh, dat wil ik wel doen.
0: Met een aantal bezoekers. En misschien kan je nog iemand meenemen die er wat over kan vertellen.
3: Ja.
0: Hartstikke leuk altijd.
3: Okay. Ja? Dank jullie wel.
0: Succes en tot de volgende keer.
1: Okay. Helemaal leuk.

0: Leuk.
1: Ja, zeker toch. Steer It Up van Bob Marley. En daarvoor hoorde je nog Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Omdat we het natuurlijk over de uitgas hadden en die Zwoele Zomernacht allemaal ging. En hebben we ook nog nieuws uit Lelystad.
2: Bij maandagavond live.
1: Ja, want de gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Dat is ook wel grappig, hè? Rondhangende mensen.
0: Ja, die hangen daar gewoon.
1: Ja, die hangen daar gewoon. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. De beheerder parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. En de poort gaat daarnaast voortaan 's avonds met uitzondering van koopavond om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Maar uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft toch wel mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, aldus de omwonenden. En als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze dat nog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Dat is wel weer slim bedacht, denk ik dan. Er komt ook een brandwacht die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden aanspreekbaar is. Nou, ik denk als je daar woont, word je er niet heel vrolijk van.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar zoveel mensen wonen daar toch niet?
1: Nou ja.
0: Nee, dat is...
1: Maar het zijn rondhangende mensen.
0: Ja, ja.
1: En dan later wordt er weer gesproken over mannen.
0: Kijk, als er dat tunneltje onder doorlopen, staan ze in de Stadhuisstraat. En aan de andere kant, ja, daar zijn nu woningen gekomen. Dat waren ook allemaal bedrijfjes, hè?
1: Nou ja, jij bent nogal een man van ideeën en oplossingen. Ja. Wat kunnen we hier nou aan doen?
0: Nou, toonbom erin. Gewoon een bom erin. Hele garage weg.
1: Dit is wel heel erg. Parkeergarage platgooien.
0: Dat is een oplossing, toch?
1: Is jij ook wel een oplossing? De parkeergarage platgooien.
0: Nee, ik heb geen idee. Dan moet je handhaven, klaar. Ja. Ga erop treden. Er wordt veel te zacht opgetreden. Nou, Nederland toch? Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, ik denk ook. Dat, maar goed, als het hekken nu dicht gaan en dat je alleen met een abonnement in kan.
0: De Kempenaargroep, waar ik ook bij hoor. Hè?
1: Ja, jij hoort ook bij de Kempenaar.
0: Als ik woon op de Kempenaar. Ik hoor niet tot de groep, maar die jongen had zijn enkelband doorgesneden. En zijn advocaat had gestreden dat hij vrij kwam, want dan kon hij zijn rijbewijs
1: halen. Hij moest zijn rijbewijs halen, ja.
0: Ja. Maar dan moest je wel een enkelband om.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar hoe kan je rijden dan met een enkelband? Dat lijkt me toch ook zwaar. Remmen? Of...
0: Ja, maar het is toch gek voor woorden, dit soort dingen.
1: He? Ja, maar ja, goed, dat is gewoon. Dat heeft niks met Lelystad te maken. Dat is gewoon natuurlijk een landelijk beleid en zoiets.
0: Nee, oké, okay, dat is zeg maar. Het wordt veel te zwak gestraft, jongens. Veel zware straffen.
1: Dus jij zegt gewoon politie erop af of BOA's erop af en aanpakken die handel?
0: Gewoon. Ja, gewoon wegrammen door. Klaar.
1: Precies. Goed, ik ga even het volgende met je doen. Afgelopen week zijn er twee mensen ons ontvallen. Dat is Johnny Kaagman.
0: Ja.
1: Van Earth and Fire. Nou, dan ga ik gewoon het bekende nummer van Weekend draaien. Maar Tony Scott. Die ken jij denk ik niet.
0: Dat willen wij of niet.
1: Maar dat is ook een meneer. Maar degene is een Nederlandse rapper. En die is ook afgelopen week helaas ons ontvallen. Dus ik dacht van, ik vind het wel een mooie eer om die twee Nederlandse mensen gewoon even te eren. Vind je dat niet?
0: Ja, hoor.
1: Gaan we gewoon twee nummers achter elkaar doen. Let's go.

0: Earth and Fire. En Weekend en het allemaal bij maandagavond live. Helaas, ja, ze had natuurlijk al Parkinson.
1: Ja.
0: Was natuurlijk al een tijdje ziek. En daarvoor je Tony Scott met Love, Let Love. En
1: maar dan krijg je van weekendliefdes, hè? Dan krijg je Parkinson.
0: Ja, nou ja, het ging natuurlijk afgelopen dagen erover van hoe ze stond te dansen in het blauwe pak. En wat mij altijd opvalt als een, nou ja, een bekende Nederlandse overlijdt, dan worden alle oud mensen weer die haar gekend hebben, dan uit de kast getrokken en ach, het was zo'n mooi mens en een geweldig mens. En dan denk ik, ja, de helft. Ja, en ik had er nog in januari gesproken. En dan denk ik, huh? Januari? Het is nu gewoon augustus, dus je hebt 7 maanden er niet gesproken. Ja, en ja, het was zo onverwachts. En dan denk ik, ja,
1: nee, ja,
0: je hebt dus niet dagelijks contact met jou. Want anders had je dit zien aankomen natuurlijk. Maar goed, het is allemaal wel te triest geworden.
1: Ja.
0: En het is zoals het is. Hebben wij na achter nog mensen of zo? Of?
1: Ja. Oh. Kijk, naast ons heeft plaatsgenomen, inmiddels, Esther in Stormbroek.
0: Ja.
1: Die zou natuurlijk om 7 uur komen, maar we hebben net uitgelegd. Hij had even een onderbreking, maar die zijn nu om 8 uur. Dus 8 uur gaan we met Edwin praten.
0: Gaan we
1: over het raadsakkoord onder andere.
0: Onder andere, ja, waarom doet Edwin en zijn PVV niet mee?
1: Nee.
0: Zo jammer is dat natuurlijk. Of, misschien heeft hij wel hele goede van...
1: Met
0: dat zoontje ga ik niet meedoen.
1: Nee.
0: En we hadden het er net over van... normale mensen stappen niet in die politiek.
1: Nee.
0: Dus dan gaan we toch ook...
1: Jij zit er toch ook sinds korting?
0: Nou ja, ik dus aan de zijlijn kijk ik een beetje mee.
1: Ja,
0: maar,
1: ja.
0: Ik vraag aan Edwin...
1: Net zoals is iemand die Jenny Kaagman 7 maanden gesproken
0: heeft. Ja, zoiets. Of Edwin dan wel... Is Edwin dan wel normaal?
1: Ik heb geen idee. Nee. Kan jij hem vragen straks?
0: Ja, dat gaan we zeker vragen. En als jij nou vragen hebt, dan kan je ze ook gewoon aan ons stellen. Hebben we nog meer mensen naar achter? Want ik moet nog even een anderhalve minuut
1: opdraaien. Nee, naar achter.
0: Wat ga jij nog wat vertellen?
1: Ja, ik heb nog wel even wat nieuws.
0: Wat ga jij straks vertellen?
1: Nou, ik ben natuurlijk met Klaas Wilting bezig over die show die hij hier gaat geven. En hij heeft me vanmiddag gebeld, Klaas. Hij zit even met een probleem. Maar dat ga ik straks uitleggen. Maar hij komt wel hoor, maar een weekje later.
0: Hij komt wel?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga straks uitleggen even waarom.
0: Wanneer komt hij?
1: Hij komt de 26e september.
0: 26 september.
1: Ja, op een zaterdag. Hij zou op zondag op die zaterdag ervoor komen, de 16e. Of de 19e, sorry, de 19e. Maar toen wordt de 26e.
0: Nou, dat allemaal naar achter.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Hallo Black, and I need a dollar. Zo heet dat nummer gewoon. Zo begint de tweede uur alweer van een maandagavond live.
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
2: Goedenavond. Nou, Ashin van Stormbroek.
3: Hey, dag Ashin.
2: Welkom. Gezellig.
0: Ja, dat is altijd voor de luisteraars en kijkers natuurlijk van die willen weten. Ja. Wie is die meneer die daar zit? Van de PVV. En we gaan even over de politiek in Lelystad praten. Want jullie zijn natuurlijk met 4 zetels gegroeid.
2: Ja,
0: de afgelopen.
2: 1 zetel erbij, dus hartstikke mooi.
0: Ja, precies. En hoe is dat gevierd?
2: Nou, vrij bescheiden hoor.
0: Toch wel?
2: We hebben die avond zelf natuurlijk een feestje gevierd waar iedereen bij was. Dat was leuk. En daarna hebben we nog een borrel met z'n allen gedaan. En verder over tot de orde van de dag.
0: Ja.
2: Aan het werk.
3: En zo hoort het ook, hè?
2: Ja.
3: In de politiek.
0: Nu even niet.
2: Nu even niet.
0: Duurt het voor jou lang zo'n reces? Of zeg je van, ik vind het wel even lekker?
2: Nou, even is wel lekker, maar dit duurt wel heel lang. Op een gegeven moment ben je er helemaal uit. En dan denk je, even die laptop open. Even kijken of er nog wat stukken binnen zijn gekomen. Ja, het college die gaat ook op vakantie.
0: Ja.
2: Maar straks gaan we weer vol aan de bak.
0: Ja, want er is een nieuw college.
2: Ja.
0: En heb je daar bepaalde verwachtingen bij? Of zeg je van, laten we eens maar even zien.
2: Nou, ik vind sowieso dat je af moet wachten waar ze mee gaan komen. Ze gaan eigenlijk pas straks echt beginnen. En dan gaan wij als fractie alles op de inhoud beoordelen. En als iets niet goed is, is het niet goed. Is het wel goed voor de stad? Nou, dan hebben wij ook een handtekening eronder. Dan is het helemaal prima.
0: Ja, maar het raadsakkoord zeiden jullie nee tegen.
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Nou kijk, wij hebben voor de verkiezing al aangegeven dat wij geen voorstander zijn van een raadsakkoord. Hè? Waarbij je in feite alle partijprogramma's in een blender doet en er komt dan een smoothie uit en dat is dan wat.
0: Dat vind ik een mooie vergelijking.
2: Ja, en of je nou 5 zetels hebt op 1 of 1 zetel, het maakt dan niet meer uit. Het is allemaal hetzelfde. En wij hebben gezegd, als het niet hoeft, niet nodig is, een raadsakkoord, dan zijn wij daar geen voorstander van.
0: Nee.
2: Nou, dat was nu cijfermatig niet nodig. Je had met 5 partijen, misschien 6. Had je een coalitie
3: kunnen maken.
2: En dat is wat ons betreft, wat nu de stad meer nodig had dan een raadsakkoord.
0: Ja. Ja. Maar zet je jezelf daar niet een beetje buitenspel? Dat je zegt, nu moeten we, want jullie zijn dan met 3 andere partijen gegaan. Zet je daar niet dat je denkt, nou moeten wij het alles maar zien wat er gaat komen?
2: Nee, want wat je zei, we hebben 4 zetels. We zijn de 3e fractie van de raad. Wij hebben dezelfde rechten als alle andere partijen die er zijn. En wij gaan alle dingen op inhoud beoordelen. We kunnen ook zelf met voorstellen komen, amenderen, moties, het noem maar op. Dus nee, ik denk zeker niet dat wij daarin op achterstand staan. Ik denk dat wij juist daardoor meer vrijheid hebben. Wij zijn niet gebonden aan het akkoord. Dus dat biedt ons denk ik alleen maar meer kansen.
0: Nee, maar en jullie hebben natuurlijk met z'n andere partijen ook een soort van akkoord gesloten. Ja. Die lijkt ook wel best wel in heel veel lijnen op het raadsakkoord.
2: Sommige punten wel. Ik denk dat het hoofdlijnakkoord dat wij dan op rechts hebben gesloten, dat dat wat specifieker is. Wat meer concreet. Maar goed, dat is een samenwerkingsovereenkomst. En het is maar de vraag van hoeverre dat dan bindend is. Want wij hebben 4 zetels en wij zijn autonoom als fractie. Ik hoef niet te doen wat een van die 3 andere partijen doet. Maar samenwerken is goed. Maar ik denk dat het alleen maar goed is dat je met bepaalde partijen een goede samenwerking hebt. Wat we ook met de inwonerspartij, met Leefbaar Lelystad hebben. En met alle andere partijen trouwens ook. De laatste keer nog met de Partij voor de Dieren zelfs. Dus,
0: zo?
2: Over de schapen bij de Van der Valk.
3: Maar ik snap ook wel, kijk, je moet samenwerken in die raad. Het is logisch, hè? En een heleboel dingen komen toch, die in het raadsakkoord zitten, ook overeen een heleboel dingen die jullie hebben. Dat is gewoon zo. Dat ontkom je niet aan. Dat is in de regering ook, hè, laat eerlijk zijn. Dus je zal toch heel veel moeten samenwerken, ondanks dat. Hè?
2: Nee, tuurlijk. En daarom, er staan in het raadsakkoord ook hele goede dingen in. Maar er staan ook dingen waar ik niet heel blij van word. Het gaat om diversiteit, inclusiviteit, meer bureaucratie, allemaal lobbyprojecten, onderzoeken. Ja. Ik weet niet of de stad dat nu nodig heeft. Maar daarom snap ik met een raadsakkoord, met 9 partijen, dat het moeilijker is om tot iets samen te komen. Want je moet 9 knikjes hebben.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat het veel lastiger is.
2: Ja.
0: Maar goed, je kan altijd nog zeggen van wij niet. En dan kijken we altijd hoe het met z'n allen natuurlijk dan in jullie dagen uit gaan komen.
2: Nee, tuurlijk.
0: En hoe lang doe jij dit al eigenlijk?
2: Ik ben nu vanaf 2009 17 jaar actief voor mijn partij. En nu vanaf december 2017 ben ik dan lijsttrekker, fractievoorzitter in Lelystad.
0: En altijd bij de PVV gezeten of ook bij een andere partij?
2: Nee, altijd bij de PVV gezeten.
0: En wat trok jou zo aan de PVV?
2: Nou, van jongs af aan al. Ja, het is een beetje wat je meekrijgt vanuit je opvoeding. Hè. Mijn vader was een Pim Fortuyn-stemmer. Die was daar ook lid van. Nou, op een gegeven moment viel die helaas weg. Dan ga je kijken, wat komt er dan? Nou, mijn vader werd toen een PVV-stemmer. Dus ja, daar praat je thuis ook over. Op een gegeven moment dan ga je daar interesseren in de politiek. Ja, wat ik altijd merkte bij de PVV is dat die kiezer eigenlijk door niemand anders vertegenwoordigd werd. Hè. Die worden allemaal weggezet als stokkies, racisten, enge mensen. Terwijl het hele gewone mensen zijn. Tuurlijk, bij elke partij heb je gekkies.
3: Tuurlijk.
0: Jazeker.
2: Zeker.
3: Nou, maar ik denk dat het normaliseert ook wel weer een beetje, denk ik. Het was heel erg veel.
2: Dat
3: was steeds minder.
2: Je hebt nu FVD erbij gekregen. Ja. Die krijgen ook altijd heel veel bagger over zich heen.
3: Klein, ja.
2: Dus ik vond, je kan vanaf de zijkant roepen. Zeg hoe alles werkt, dat alles slecht is. Er gebeurt nooit wat. Maar dan moet je er gaan staan. Ik was toen 25. En toen kreeg ik de vraag of ik in Lelystad de kar wilde gaan trekken. Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken.
0: Ja, nee, je vond het in dat je dacht van, hé, met al die shit, want je zegt het zelf net al. Nou ja, PVV krijgt extra shit, of krijgt slechts extra shit over zich heen dan de lokale partijen misschien. Wat vind je daar zo leuk aan, dat je elke dag misschien wel uitgescholden wordt of racist wordt geroemd, weet ik veel wat. Ja, daar zit je toch niet op te wachten. Ga lekker,
2: Ik heb een dikke huid.
0: Treinconducteur worden.
3: Ja, je moet een dikke huid.
2: Ik ben ook vanaf mijn 14e ben ik voetbalscheidsrechter. Dan krijg je ook heel veel bagger over je heen.
3: Ja.
2: Heel goed voor je weerbaarheid. Dus ik raad iedereen aan om dat te gaan doen. Ja. Dus is wel handig in de politiek, dat stukje weerbaarheid. Ik voel me niet zo snel beledigd of geraakt. Je mag van mij alles tegen me zeggen.
0: Nee, maar goed, je hebt ook natuurlijk wel een gezin. Familieleden, vrienden, kennissen.
2: Ja.
0: En als die dan zegt, jij gaat met een PVV'er om.
2: Ja.
0: Die krijgen dat misschien ook over hun heen.
2: Ja,
3: dat vind ik onzin.
2: Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Met de landelijke verkiezingen haalde de PVV 37 zetels. En in Lelystad stemde 1 op de 3 op de PVV.
3: Ja,
2: dus ik zeg altijd, er zijn heel veel. We zijn met meer. Dus
3: ben ik ook vanaf.
2: Alleen heel veel mensen die durven er niet voor uit te komen, helaas. Omdat nog steeds dat stigma erop hangt. En dat vind ik heel jammer. Maar dat wordt wel minder, wat ik ook aangeef.
0: Ja, nee, maar dat is wel waar. Ja. Want in mijn omgeving ook, als je PVV stemde, dan zei je, ik zeg het liever niet. En nu durven mensen gewoon te zeggen, ik stem. En dat vind ik ook, dat hoort toch ook zo? Je moet toch gewoon kunnen zeggen waarom je
3: stemt? Ik ben wat ouder. En mijn vader werkte in de haven. En die was bij de CPN.
0: Ja.
3: En daar schaamden we ons toen al voor als kind. Dat je vader bij de Communistische Partij zat. Weet je dat? Dan zat je in familie en dat soort dingen. Er waren erbij bijna katholieke familie. Die waren allemaal niet van de CPN. Er waren altijd discussies over. En als kind zat je daar dan bij. En denk je, ik wil er helemaal niks van hebben van die CPN.
0: En ik vind altijd, je moet zelf, wat je wil stemmen, prima. Ga het nou met elkaar over in gesprek, toch?
2: Ja.
0: Wat wordt jullie speerpunt?
2: Wat ik bijvoorbeeld jammer vind, wat in dat raadsakkoord ontbreekt, sport. Ik vind dat daar heel weinig in terugkomt. Dus ik hoop dat wij met de partijen die voorheen heel pro-sport waren, het CDA Leefbaar, dat we daar weer mee samen op kunnen trekken. Op 25 augustus in de commissie gaan we het hebben over de voetbalvereniging in Lelystad. Bij de laatste keer blijkt uit de jaarlijkse voetbalkaart van de KNVB dat van alle 342 gemeenten
0: staan we niet hoog.
2: Stonden wij op 342.
0: Ja.
2: Hoe wij omgaan met de voetbalverenigingen. Dus daar moeten we mee aan de slag.
0: Wat zijn jouw ideeën? Althans, wat zijn jullie ideeën daarover?
2: Geld is een oplossing, maar hoeft niet altijd de oplossing te zijn. Want je kan met het geld wat er is ook schuiven naar andere potjes. Maar bijvoorbeeld, er moet meer een onderhoud. Ik begreep bijvoorbeeld van SV Lelystad. Die konden een internationaal toernooi organiseren. Mm-hmm. Maar dan moest het gras gesproeid worden. Nou, dus er werd bij de gemeente aangeklopt, kunnen jullie ons helpen? En toen werd er gezegd, bel de brandweer maar.
3: Ja,
2: okay. Kijk, als we zo omgaan met onze, want het zijn inwoners, maar het gaat niet puur om het voetbal. Het heeft een hele grote maatschappelijke functie natuurlijk.
0: Ja. Hebben we niet te veel voetbalverenigingen in Lelystad?
2: Nee, ik denk eerder dan te weinig.
0: Ja?
2: Kijk naar een gemeente als Ermelo, die hebben er 4.
3: Ja. Een kleine gemeente. Ja. We hebben er hier 3, 4.
2: We hebben er nu 3.
0: Nee, we hebben er 3.
2: 3. En ik denk dat dat goed is nu hoor.
0: En er is ook eentje toch, die wil bij de Kempenaar iets beginnen. We lassen er
2: veel, maar dat is, die willen ze niet bij de KNVB
0: gaan. Nee, die willen gewoon
3: niet. Is meer voor de kinderen.
2: Ja, precies.
3: Of geen lid te zijn, denk ik.
2: Nee,
0: sport is belangrijk, want op school is het dan niet meer.
2: Nee, klopt.
0: Dus we moeten dat gewoon promoten met z'n allen, lijkt mij. Nou hoor ik ook natuurlijk dat de landelijke partijen staan onder, niet bewind, want dat klinkt zo zwaar. Maar die moeten eigenlijk een beetje doen wat Den Haag zegt. Die hebben PVV, D66 en... Klopt dat verhaal een beetje?
2: Nee, ik vind het wel heel grappig. Want toen wij hier net in de gemeenteraad zaten, toen was dat echt het beeld dat vanuit Den Haag of vanuit de provincie tegen ons verteld werd wat wij moesten stemmen. Nou, mijn partijleider Geert Wilders heeft mij nog nooit gezegd wat ik in Lelystad moet stemmen. Dat moet hij ook niet doen, want ik ben autonoom. En vanuit de provincie ook niet. Dus nee, wij. Als ik een moeilijke vraag heb of iets, of ik wil iets weten, dan kan ik bij ze terecht om informatie te krijgen, advies. Maar verder, nee, er wordt niet gedelegeerd wat wij.
0: Nee, het is niet zo dat ome Geert vanuit Den Haag zegt. Nou, dat gebeurt. Nou, het is niet bij te houden voor de
2: man. Nee, er zit in heel veel gemeenten, dus dat houdt hij niet bij. Dat doen we lekker zelf. En
0: hoe is de lijn met Geert Wilders? Hebben jullie wel zeg maar de contacten over Lelystad? Of.
2: Nou ja, het scheelt natuurlijk naast mijn raadswerk persvoorlichter ben voor de PVV Tweede Kamerfractie. Dus ja, dan heb ik heel goed contact met Geert. En hebben we het wel eens over Lelystad. De uitslag hier ook gezien. En dan krijgen we de complimenten en goed. En dan vraagt hij ook van hoe gaat het daar in de onderhandelingen? Wat wordt je inzet, et cetera. Dus nou, maar het is niet dat hij zich er verder mee bemoeit.
0: Nee. Maar goed, dat stigma, daarom vraag ik het ook. Ja. Van dat even de wereld uithelpen. Ja. Van, jullie zijn gewoon autonoom. Ja. Jullie mogen gewoon zelf beslissen of je nou
2: recht zo. Je moet wel in de partijlijn blijven natuurlijk.
0: Dat snap ik.
2: Maar dat is logisch.
0: Het zou heel gek zijn als je in één keer alleen maar Partij voor de Dieren ondersteunen.
2: Precies. Af en toe kan dat. Dat mag,
0: als je met goede ideeën komt.
2: Ja. Ja, het moet om de goede ideeën gaan. Ja, gezond verstand. Ja. En dan,
0: hoe lang ga je nog door, Eswin?
2: Nou, nog heel lang.
3: Ik ben nog veel te jong om te stoppen.
2: Ik ben 33. Dus,
0: is het ook je dagelijks werk?
2: Nou ja, raadswerk, dat is 20, 25 uur in de week, denk ik. En daarna zul ik in Den Haag aan de slag. Ja. Dus dat zijn volle weken. Maar nee, ik ben nog niet klaar. Maar ja, als er iemand anders is die vindt dat hij het beter kan doen, dan moet hij zich melden. Dan ga ik wel andere leuke dingen doen. Maar,
0: dat is dus wel, als iemand zegt van Eswin, ik kan het beter voor de PVV, dan doe jij een stap opzij. Ja, over 4 jaar pas.
2: Maar. Ja, nee, het gaat niet om mij.
0: Het gaat om de partij.
2: Als er iemand is die zegt, ik kan beter die PVV-kiezer bedienen. Ja. Nou, be my guest, ga ik andere leuke dingen doen. Ja. Maar ik vind het nog leuk.
0: En als Den Haag roept?
2: Ja, ik heb nu de laatste keer op de lijst gestaan voor de Tweede Kamer. Als opvulling.
0: Als opvulling, dat klinkt ook een beetje. Klopt.
2: Ik stond op 71, dus bijna verkiesbaar. Maar nee, ik heb ook 4 jonge kinderen. Dus ja, als ik echt Kamerlid ben, dat is echt.
3: Kom je nou meer thuis?
2: Nee, daarom.
3: Dat moet je ook niet willen.
0: Maar dus als er gevraagd wordt van wil je op nummer 7, 8, 9 staan?
2: Oh, daar ga ik erover nadenken. Maar het is voor mij niet een doel op zich. Dat ik moet Kamerlid worden. Nee.
0: Het is niet, Lelystad is niet voor jou de opstap om
2: groot. Nee, ik vind Lelystad heel leuk. En Lelystad is nog lang niet af. Nee. Bestaat volgend jaar pas 60 jaar. Volgens sommigen trouwens langer. Bijna 70 jaar. Toch?
3: Nee, het is echt een
2: werkeiland, et cetera.
0: Ja, precies. Waar staat Eswin over 4 jaar?
2: Over 4, nou, ik wil nog door. Dus dan hoop ik dat we weer een zeteltje erbij halen. En, en als het niet zo is, dan doen we het met de mensen die we hebben. En dan met alle andere 36 raadsleden naast mijzelf. Maar ik wil nog lekker doorgaan. En in welke rol dat is,
0: dat zien we dan wel weer.
2: Is aan de kiezer.
0: Oh, wat mooie wijze woorden toch. Ja. Nee, hartstikke leuk. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die vind ik wel interessant om te vertellen zo voor de luisteraars / kijkers? Zijn er dingen nog niet gezegd die we wel moesten zeggen?
2: Er zijn misschien nog wat actuele dingetjes. Over het Kraamhotel kunnen we nog wat.
0: Ja, zeker. Want dat is een van de dingen waar jullie ook natuurlijk naar voor staan. Ja. Vertel eens even aan de kijkers en luisteraars het Kraamhotel. Want ik zag op Facebook dit voorbij komen dat het gaat komen. Een soort van.
2: Het is vandaag kwam het persbericht eruit. Kijk, wij hebben mijn zeer gewaardeerde collega Scarlett Zegstro. Die heeft die motie ingediend. In totaal waren 3 moties, alle 3 aangenomen, om te onderzoeken of geboortezorg terug kon komen naar Lelystad. Dat het ziekenhuis al eigenlijk niet meer bestaat, is al schandalig genoeg. Maar dat je niet eens je kind in Lelystad kan laten geboren worden, tot daaraan toe. Nou, er is uiteindelijk nu dan uitgekomen dat er een kraamhotel komt in het ziekenhuis zelf. Sint-Jansdal verhuurt daar een ruimte op een verdieping. Die trekken verder hun handen daarvan af. Dus die hebben met de inhoud niks te maken. Maar als jij dus daar. Als jij ergens in het ziekenhuis bevalt. Of thuis, dat kan natuurlijk ook nog. Dan kan je daar verblijven. En dan geloof ik voor 9 mensen is dat. En dan heb je daar gewoon je eigen kraamzorg. Die komen daar dan naartoe. Kan je verblijven. De vader mag er ook bij komen. Die kan er ook bij slapen. Om die eerste dagen, week na de bevalling gewoon. De rust te vinden, de routine te vinden.
3: Ja. Belachelijk dat het hier nog niet is.
2: Nee, precies.
0: Heeft dat ook niet gewoon met geld te maken? Want kijk.
3: Ja, alles heeft met geld te maken.
0: Ik bedoel, als je in zo'n kraam zorg hier wil hebben, dan kost het denk ik een tonnetje of 5, 6 per week. aan zoveel mensen, specialisten die je nodig hebt bij een bevalling?
2: Ja. Maar ja, tuurlijk, dat is vanuit de zorgverzekeringen natuurlijk. Met die marktwerking is daar nu gewoon inderdaad te weinig financiële draagvlak voor, et cetera. Maar goed, dit is nu een opstart. En wij gaan nu niet opgeven. Wij willen nog door.
0: Dat, nee, zeker. Ik vind het ook een goede start om mee te beginnen, toch? Ja.
2: Daarom, en die motie was ook unaniem aangenomen. Volgens mij is er geen één inwoner in Lelystad die het prima vindt als je in Lelystad niet getrokken
0: kan. Het grappige is altijd, als je dat stond ook op Facebook, want dan komt Flevopost, wie er dan komt. En als je ziet naar de reacties eronder, van heel goed van dat het komt en van belachelijk, want we moeten alles zorgen hier in het Lelystad. Ja, nee, dat snap ik ook. En het gaat dan echt alle kanten op. En soms ook opmerking, ik denk, mensen, verdiep je ook af en toe eens in even hoe het er werkelijk zit.
2: Klopt.
0: Dat vind ik dan wel, maar goed, dat is heel vaak zo. Dat is de toetsenbord gekkies. Nog andere dingen die jullie, wat hebben jullie nog meer bereikt? Of gaan jullie bereiken?
2: Nou ja, we willen kijken waar het college mee gekomen. Er ligt nu een raadsakkoord waar 23 handtekeningen onder staan. Dus ja, daar zullen voorstellen uit naar voren komen.
0: Ja.
2: En we hopen dat dit college wat actiever gaat zijn in de informatievoorziening aan de raad. Want we krijgen heel vaak, dan zien we, en de raad die stelt weer vragen achteraf. Ja, dat moet nou eenmaal. Als je vooraf geen informatie krijgt, ben je genoodzaakt om achteraf die informatie nog op te vragen.
0: Ja, want jullie moeten goed kunnen besturen. Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: En kon jij de mensen al die nu in het nieuwe college zitten?
2: Ik kende Emiel van de Herberg natuurlijk, die al heel lang bij de Partij van de Arbeid zat. En Sander de Wilde natuurlijk, van D66, die nu Jong Lelystad vertegenwoordigt. Rodi Matthijs ken ik van naam. Ik weet dat hij vanuit Porté met onderwijs komt. En de andere twee ken ik eigenlijk niet. Ja, Michel Bakelaar, die is heel kort fractieassistent geweest. Maar dat was nog heel kort, dus ben benieuwd.
0: Ja, we gaan het zien in Lelystad.
4: Ja, zeker.
0: En dat is zeker te volgen bij maandagavond live, want we volgen het op de voet. Leuk dat je er was.
2: Zeker, ja. Gezellig.
0: En wij gaan dus, vorige week zijn we begonnen met de politieke partijen uit te nodigen. En we gaan elke week gewoon proberen.
4: Vorige week hadden we Jack, die is voor. Nu hebben we de PVV is tegen. Volgende week hebben we Fred Wilker, die is weer voor. Daarna proberen we Vorm voor Democratie te krijgen. Of die andere, hoe heet die andere?
0: Nou, die zijn die voor of tegen. Die hebben wel of niet meegestemd met het raadsakkoord.
4: Ja, uiteraard. Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, ja.
4: En dan de politicus aan het woord. Hè?
2: Ja.
4: Dan moet je niet mee bemoeien. Oh ja, dat is ook niet. Ja.
2: Dat schijnt wel. Ja. Ja.
0: Hey, we wensen jullie natuurlijk heel veel succes en heel veel. Ja,
4: voor je er was.
0: Precies. Ja. En wees wijs voor de inwoners van Lelystad.
2: Zeker.
0: Dankjewel.
4: Dankjewel, Arsene.

0: Tina Turner en Rod Stewart, It Takes Two.
1: Ja, lekker nummer blijven.
0: Ja, en voor Ariana Grande en Petal in het allemaal bij een maandagavond live. We gaan snel verder met...
2: Nieuws uit Lelystad bij maandagavond live.
0: Ja, want jij hebt nog wel even nieuws natuurlijk, hè?
1: Ja, ik zat eventjes... ik zat voor 8 uur al. Ik werd vanmiddag gebeld door Klaas Wilding. Ik heb natuurlijk geregeld dat hij hier komt optreden. Dat gaat ook gewoon door, hoor. Alleen een andere datum. We hadden namelijk de 19e september staan, hè, bij Uto. Smiddags, van 3 tot 5. Alleen, hij belde me vanmiddag en hij zat even met een probleem. Want in diezelfde week wordt zijn echtgenote geopereerd.
0: Oh.
1: Kleine ingreep, hoor. Hij zegt, maar ze moet wel een dag in het ziekenhuis. Hij zegt, en vrijdag zit ik in Drenthe voor een optreden. Hij zegt, en mijn vrouw doet de techniek.
0: Ja, dat
1: mevrouw Gerrit doet
0: wordt een beetje lastig, hè?
1: Hij zei, dan gaat ze geen 2 vrijdag en zaterdag gaat ze niet redden.
0: Nee.
1: Hij zei, dus ik moet die zaterdag verplaatsen. Ik zei, nou, doe het een week later. Nou, dat was hij helemaal voor. Dus 26 september wordt het nu. Maar dan moeten we straks even naar buiten uitbrengen. Natuurlijk, ik heb steeds geroepen de 19e. Nou ja, maar dat is prima. Dan moeten we veranderen. Dan komt straks
0: 26 september.
1: Ja. En ik krijg van de week even te horen waar ze kunnen boeken en waar je kan betalen. Het gaat een tientje per persoon kosten. In Utopodium. En je krijgt een alcoholvrij drankje gratis erbij. Nou, maar het is zo leuk, jongen. Het filmpje over Amsterdam van vroeger. Nou, je weet niet wat je ziet. Al die Amsterdammers die gaan helemaal kleuren als ze dat zien. Hoe leuk dat is. Ja,
0: het is
1: wat hij allemaal heeft gemaakt. Ja, echt. Ik kan niet anders zeggen. Hij vertelt over het Leidseplein. Over het Rembrandtsplein, over de IT, over Casa Rosso. Allemaal dat soort verhalen waar hij allemaal ingezeten heeft. De Heineken-ontvoering, de Bijlmerramp, heb er allemaal bij gezeten.
0: En er kunnen tussen de 60 en 100 man ongeveer komen, hè?
1: Ja, tussen de 60 en 100 man kunnen er komen. Kijk, Klaas is natuurlijk voorlichter geworden, omdat vroeger deden de pers, die meldde alles, weet je wel, maar die meldde altijd de dingen verkeerd. Die hadden geen achtergrond en hij had alle achtergrond van de politie.
0: Ja.
1: Dus hij wist precies hoe het verhaal in elkaar stak, altijd. Dus daar hebben ze hem voorlichter gemaakt. Weet je dat? Een goed, redelijk verhaal naar buiten kwam. Dus dat doet hij heel goed, kan je anders zeggen. En die show, ja, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft 150, 160 shows heb je al gegeven in Nederland. Hè? Dat zit echt van Groningen tot Maastricht.
0: Ja, het is
1: niet alleen
0: leuk.
1: Amsterdam, hoor. Het gaat over Amsterdam voornamelijk, maar als je dat... Iedereen vindt het prachtig om te zien.
0: Nou ja, het zijn ook gewoon, alsof je er zelf bij bent, hè. Hij heeft het hier ook verteld, je kan het online ook volgen een beetje.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon hartstikke leuk. En als we dat in de Lelystad kunnen doen, is toch helemaal geweldig.
1: Geweldig.
0: En bij Utopodium.
1: Amsterdammers. Ik denk dat het wel gaat lopen, hoor.
0: Bij Uto, hè?
1: Bij Uto, dan gaan we dat doen.
0: Gaan we het ook nog doen. Hartstikke leuk. Tot zover weer even. Nieuws uit Lelystad.

0: Justin Timberlake. Sexy bag. Dat is allemaal weer maandag. In de voorhoorde nog de Simple Minds. Met Alive en Kicking. Ja, dat doe je. Hij is in één keer afgelopen. Ik denk, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, zeker. Gaat het
0: hard. Ja, zeker. Gaat zeker hard. Ja, we blijven een beetje in de politieke hoek. Want wethouder Sanne de Wilde die kijkt reikhalzend uit naar de eerste zomerparade in Lelystad. En het centrum van de stad staat vanaf morgen 6 dagen lang in het teken van sport. De gemeente wil met het evenement zoveel mogelijk Lelystedelingen naar het stadshart trekken. En volgens de Wilde hoeft niet iedereen actief aan de slag tijdens de zomerparade. Iedere Lelystedeling kan hiervan genieten, zegt hij. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten, maar ook gewoon naar het centrum komen om de sfeer te proeven, om de sportwedstrijden bijvoorbeeld te bekijken. Het is echt bedoeld voor jong en oud. De zomerparade duurt tot en met zondag en gedurende de week zijn er verschillende sportactiviteiten in het centrum. Het grote slotstuk is zondag met de finale van de Eredivisie beachvolleybaltoernooi. En daarbij nemen volleyballers het op hoog niveau tegen elkaar op. En op 2 speciale aangelegde zandvelden midden in de stad. En dat zand moest vandaag nog worden aangevoerd. En een opbouwploeg was de hele dag druk bezig met vrachtwagens onder meer grote hoeveelheden zand in het centrum van Lelystad te rijden. En daarmee wordt de stad tijdelijk omgebouwd tot een plek waar beachvolleybal en andere sportieve activiteiten kunnen plaatsvinden.
1: Ja, zand erover. Ik moet zeggen, ja.
0: Is dat hartstikke leuk.
1: Ik vind het echt leuk wat ze doen.
0: Nou ja, de zomerparade is ook een onderdeel van een groter plan van de gemeente Lelystad. En de gemeente heeft €800.000 beschikbaar gesteld om gedurende een jaar ieder seizoen een evenement in de stad te organiseren. En de zomerparade is daarmee het eerste evenement. En de Wilde ziet ook al de mogelijkheden voor andere seizoenen. Zo noemt hij een grote kerstmarkt als voorbeeld voor de winter. En op die manier moet er gedurende het hele jaar iets te beleven zijn in het centrum van Lelystad.
1: Ja.
0: Ik vind het een leuk initiatief.
1: Echt heel leuk, kan niet anders zeggen. Heel
0: goed. En ik denk, als ik dan aan een kerst... Dan denk ik ook aan een schaatsbaan.
1: Ja.
0: Zoals in Harderwijk bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Daar staat een hele mooie...
1: Zoals in Dront, en dat is het ook.
0: Ja.
1: Maar het leuke is dat het nou eens van de gemeente uitkomt. Heel veel activiteiten die komen vanuit de burger. Vanuit de inwoners.
0: Ja.
1: Maar dit komt echt vanuit de gemeente. En ik weet, ik heb natuurlijk mensen bij de gemeente. De gemeente is er heel sterk mee bezig om dat soort dingen allemaal te organiseren. Want ze hebben nog meer plannen hoor. Dan hebben ze echt grote
0: ja, nee. Het zijn wel leuke dingen. En dat moeten we met z'n allen omarmen.
1: Nou, zeker weten. En je kan allemaal wel klagen en mopperen. Maar,
0: nou ja, precies. Hè. Ik zag... Wat was het nou, vorige week of 2 weken geleden was er ook weer iets geweest. In Lelystad las ik op Facebook weer... heb ik helemaal niks van gezien of teruggehoord. En dan denk ik, luister, het heeft in de Flevopost gestaan. Het heeft op Omroep Flevoland gestaan. Het is bij maandagavond live in Radio Lelystad geweest. Ja, weet je...
1: Ik krijg de Flevopost niet, maar die is ook digitaal. Iedereen zit echt wel op internet.
0: Daarom.
1: Als je een beetje slim bent, kijk je digitaal toch?
0: En het staat ook op Facebook. Dus,
1: maar je hebt bijvoorbeeld Visit Lelystad. Die melden dat soort dingen ook allemaal.
0: Ja.
1: Dat is ook vanuit de gemeente. Dat zijn al dat soort dingen op. Kijk, heel vroeger kregen wij, toen we hier pas woonden, kreeg je elk jaar een gemeentegidsje. Er stonden alle verenigingen in, alle activiteiten die voor een heel jaar gepland waren. Dat doen ze niet meer. Hè? Nee. Dat is allemaal tegen digitaal tegenwoordig. Want het is ook digitaal kun je het allemaal opzoeken hoor, bij de gemeente. Maar vroeger kreeg je echt een gids elk jaar. Dan zat je in die gids. Denk, dan is dat en dan is dat. Dan wist je voor het hele jaar wat er was.
0: Ja, maar goed, mensen, als je echt wil, moet je gewoon even zoeken.
1: Moet je gewoon zoeken.
0: Leuke dingen in Lelystad.nl. Weet ik veel.

0: Boniem en Rasputin. En voor Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. En zo eindigt bijna alweer maandagavond live. Want we gaan eruit met Lionel Richie en All Night Long. Want ja, de nacht is nog helemaal heel lang. Het wordt al een beetje donkerder tegenwoordig buiten.
1: Dus vorige week gingen we nog met licht naar huis. Maar...
0: ja, het wordt steeds een beetje petit peu donkerder hoe langer we gaan natuurlijk. Volgende week is het alweer de 17e.
1: Ja.
0: Je zit alweer over de helft van augustus.
1: Ja, niet te geloven. En we hebben weer leuke gasten volgende week.
0: Oh.
1: En zat vandaag, was toch eventjes Klooster Home niet kon. Anders zijn we wel geweest, gelukkig. Maar volgende week om 7 uur hebben we Nick Sonneveld. En die gaat praten over Open Monumentendag. En Nick doet bijvoorbeeld het Batavia Museum. En Batavia's boot doet hij als vrijwilliger. Maar hij werkt ook bij de Kubus. Daar doet hij ook allemaal vrijwilligerswerk. Daar gaat hij over vertellen.
0: Ook zo'n druk mannetje.
1: Ja. En om 12:30 hebben we Ed Voigt. Nou, wie kent Ed niet? Hè? Ed is van Lady Collectie. Van Cornelis Lady Collectie.
0: Die stond weer in de krant, hè, van de week.
1: Ja,
0: hij
1: stond weer in de krant. En ik sprak hem zaterdag in het centrum. En ik zei, hij moet weer even komen. Ja, ga ik doen, zegt hij. Dus die komt ook om 19:30. En dan gaat hij vertellen over... ja, zijn collectie is helemaal gedigitaliseerd. En hij heeft nu een eigen ruimte op het werkeiland. Een soort museumpje.
0: Hartstikke leuk.
1: Dan om 8:00 hebben we Koosje voor Fun.
0: Oh, die gaan weer een praatje met de plaatje.
1: Vorige maand waren ze ziek, dat konden ze niet. En om 20:30 hebben we Fred Wilkers. Fred Wilker van de Inwonerspartij. En dat is een vervolg op wat we nu al 2 weken doen. We hebben vorige week door Jack over de voorstander van de raadsakkoord. Vandaag hadden we Eswin over de tegenstander. En volgende week hebben we weer een voorstander. En die week op hebben we weer een tegenstander.
0: Ja, we gaan iedereen
1: allemaal aan.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Voor en tegenstanders.
0: Ja, en dan gaan we ook weer vragen van... want de Inwonerspartij is natuurlijk een lokale partij.
1: Ja.
0: En heb je zoiets van, waarom kan je dat niet gewoon samen doen? Heb je veel meer zetels? Heb je veel meer... kracht ook.
1: Dat vroeg geen Jack ook, die heeft het ook uitgelegd. Hè?
0: Ja, die heeft het ook uitgelegd. Kijk of de Inwonerspartij er toch...
1: moet er ook zo over denken.
0: Jack zei egootjes.
1: Ja.
0: Kijken of de Inwonerspartij er ook zo over denkt, of het egootjes zijn.
1: Maar is Jack ook een ego dan?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat alle fractievoorzitters ego's zijn.
1: Ja, hè?
0: Ja, kijk, landelijk zijn het ego's en nee, lokaal is het ook ego natuurlijk. Ja. Ja. Dus, maar goed, het maakt allemaal niet uit. Ga genieten van de zomerfestival in Lelystad, die vanaf morgen begint. En wij zeggen tot... volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.